zeer tons die pad begin lopen. Het die zwaas begin terugvallen. Die is mijne diep uit hulle slagaren begin geur. Die sneeuw op die spitsen gesmeld. Zeer tons die pad begin lopen. Het een man geluidloos achteroor gekanteld door die lucht wat ons inasem. Ach, het is al die lucht van die aarde oorweldig met die dun geluid van verdriet. Zeerend als die pad begin loop, het wordt ons saans donker van ton en vertaal ons ontbinding. Ons enkels ruik reeds die reuk, maar God, hoe sterk ons dijen. Hoe vurig, hoe vlug van filigraan, die hart wat hamerend, die niet in neuk.